0: Spelauer, Box 55862, Boston, Massachusetts, 02205. Now, until the same time tomorrow, the Lord willing, Pastor Perry F. Rockwood, may the Lord bless you and make you a blessing.
1: CFAM 950, Family Friendly Radio.
2: Now, Die Harlicher Botschaft for Lodeline and Sun Valley Tire in Winkler and Mandico in Plum Coulee.
3: Herrliche Botschaft des Heils, laut und auf ewig neu.
4: Dit is de Herrliche Botschaft in Exipedia John Wheeler. Dit programma wordt meelig gemerkt door de CMC gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld van een jesteljen opbeung voor en jeder ene die door horche deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden God loven en am gehoorzaam zijn.

als Fleisch. En wat van Jezus geboren wordt als Jezus. Dat is wat Jezus zegt. En Jezus, wanneer hij ook als een kleine kind geboren wordt, wie ook anders. De engel had Maria gezegd dat zij wordt een kleine jongenskind in deze wereld aanbrengen. En dit wordt die zijn, voor wem zij geleerd hadden. Israël en Messias. Maar de engel zegt hij, in Lukas kapitel 1, 35, de Heilige Geest wordt over die komen. En in allen hechten zijn de kracht wordt als een schatten over die komen. Doorwegen wordt de Heilige, die van die geboren worden zal, God zijn zin genaamd worden. En dan ook nog Hebreeën kapitel 7. En ik wil lezen 23 tot 28. Doorwegen kan hij de volstendig raden, die door hem naar God komen. Hij leeft eeuwig en bet voor hem. Wie Brücke krijgt zo einen hohen Priester, der heilig, unschuldig, rein, von der Sünde aufgesondert en Hecher aus dem Himmel ist. Dieser haft dort nicht neidig, so als jene hohe Priester, alle Tag erst für seine eigene Sünde zu opfern, eia hei für dort voll ihre Sünde opfern kann. Wils dort deit hei dann einmal für allemal, als hei sich selbst opfert. Dort Gesatz stellt viele Haufe Männer an, hohe Priester zu sein. Aber Gott seine Versprechung durch Eid, dort Lothar-Keim aus dort Gesatz sah den Sehen an, der ewig und vollkommen ist. Die nächste Frage ist, was haben wir dort zu lehren? Wir können dort erkennen lehren, dort wie von Natur dort Gott nicht ohne können, in unser Gott seinen gerechten Euer stunden. Und dort wie dort einsehen lehren, dort wie bei Gott Genod und Erbarmen sich gemacht hat. En hier is bloos een schriftstuk ongegeven, Epheser kapitel 2, 1 tot 3. Je werde en jene zinde juistlich dood, als je nog zo leefde als deze wereld tot verlangt. In de onzichtbare macht die over deze wereld herrscht, ongedoen werde. Den juist die en die werkt die God niet gehorche. Wie leefde te eine tijd ook alle zo als ons vlees tot verlangt. En woertoe onze last ons drijf. En werde van natuur ook kenja. Und ja Gott sein euer, so als alle andere. Ich glaube, ihr wurde dort auch all verstanden, dort ihr sind erst endlich viel euer, als wie ihr gewöhnlich überdenken daunen. Dort erst ihr sind, was ihr im Tod bringen dat. In der Tod erst wird wie uns verängste daunen, ganz von Kindheit an. Wils der Tod trennt uns von alle andere Menschen. Wann wir gestorben erst, dann kann die Person niemals wahrer, was für irgendwem daunen. Die sind dann Tod. Wie sind en sind geboren? Wie wurde geboren? En wie sind selbstsächtig? En wie beschuldigen andere, uns selbst zu bewahren, sodass uns nicht wird uitgefangen worden? Gott sagte kein, du erst sind bediene dir. En du sollst du ewa herrschen. Dit wie eier hei sein Bruder Abel hat umgebracht. En dann bringt hei dem an, en dann prüft er Gott vierte Lehe, als der am fragt, wo die sein Bruder ist. Wils hij zegt, ik weet niet. Die zijn weer zo graf, dat God schenkt een grote overschwemming. En al die mensen, wat te die tijd leven deine, komen aan. Bloos Noah en zijn familie weer zeker. En die kunnen dan een frische opvang hebben. En dat is ook wat vele mensen, denk je dan, aanhelpen wordt. En besonders zijn er veel predikers. Die denken, wanneer ze eenmaal kunnen een frische gemeente ontvangen, dan wordt dat anders zijn. Dat is eenmaal goed, en mal wordt niet ontvangen, maar de trubbel is, die zijn es en jeder mens binnen. Noah fangt fresh aan, hij met zijn vrouw, zijn zeens, deren vrouw, en dat wie ook een beetje anders. Zij werden andere mensen als die worden verdronken werden. En van stootje wordt het wel ook zijn ganz goed geweest. Maar dan drinkt Noah te veel wijn, en een van zijn zeens, die zit zijn vader nuchtig. En dan, en er steht dat hij die bedaagje deed, merkt hij dat bekend. Zijn vader is zij ja dol, en wat er dan had, zult een nieuwe aanvang zijn, is bloos een beetje een genodenstijd, of een bezemmingstijd, zodat de mensen zich niet een en ander aanbrengen deden. Eier God zijn erleisingsplan verdeel gebracht had. Door wie een ändernis? Aber die ändernis kwam eindelijk van God, en dat heeft een onderscheid gemerkt. Na de zendvloed, worden de mensen niet meer zo oud. Ze sterven jenger, gewöhnlich unter 200 jaar. En God had besteld, dat wanneer iemand wem anbrengen

Dat zal die persoon omgebracht worden. En dan hebben Noah en zijn familie Kenia. En God zegt aan, ze zullen zich over de ganze Erde verspreiden. En er steht, nehmen zich ver, dat ze worden alle taub blijven. En ze worden in Tarnbühe, die de wat bij hem hemel dan reken. En ze denken, mensen worden aan lang behouden en veel van aan reden. En dat is waar God dan komt en je hebt de verschillende spreken, zodat ze zich een en den anderen niet verstaan kunnen. Dan moesten ze zich over de wereld verspreiden. Also God heeft zijn weg. Aber de meeste tijd komt dat niet doordurch, wils de mensen gehoorzaam zijn te wat hij gezegd heeft. Wie zijn zinvol? Onze kinderen zijn zinvol. Ze hebben dat je arbeid van ons. En ze goa onze grootkinderen zijn in zin geboren. Erst niet zei er goede noorrecht. Nodem dat de zoton Adam en Eva had verleid door hem goede en eiden en ze gegeten hadden van den boom, wat aan dat verstandnis geven deed, wat goed en slecht is, zijn dingen niet zei er goed geweest. Aber God heeft een verspreking gemerkt. En hij deed dat als hij de slangen rechte deed door en dem goede en eiden. En 1. Mose 3, 14 en 15. En God de Heer zette de slang. Wilst du dit gedaan hast, waar ik die bestrofe. Van alle tieren wirst du dat einzige zennen, die op een bok krippen moet, en du wirst levenslang met de eed vreten. En du en de vrouw worden jun vriendlich zennen. En jene nakomen worden zich niet lieden kennen. Hij wordt dien kop verwonden, en du wirst arm de haak verwonden. God houdt een plan. Lothar, dan roept hij Abraham. En hij wählt zich ook Moses. En zit er nou dat David gesalft wordt als een König. En dan schickt hij Jezus. Die wir van een reine Jungfrau geboren. En de Engel had gezegd dat die wird ons van de Sünd raden. En dat is wat ons fehlt. En dat is alle van ons. Nicht bloß Jenoba, die er nicht gute Lieder is. Also Jezus kam en lied en zegt, tot Gottes Reich is gekomen. En dan deed hij grote wonders en tierchens, wat het bewiesen doen, dat hij is, wie hij zegt dat hij is. En dan kwam door een Pharisee naar Jezus. En die wil weten, wat dit alle meine deed. God had er onder het gezatie gegeven bij de boy Sinai, aber dat had er niet geraad. Johannes kapitel 3, daar lezen we, daar wie een man, een Pharisee, einer die im jüdischen Hohen Rat war, die heet Nicodemus. Die kwam danach naar Jezus en zei, Lehrer, wie weet je dat du een Lehrer bist, die van God gekomen is? Wilst die tekens wat du deest, kan keiner doen, wanneer God niet met hem is? En Jezus zei te hem, ik zei dir de waarheid. Wer niet nog eenmaal geboren is, kan God zijn recht niet zijn. Nicodemus kon zijn dat niet verstaan. En dan zei Jezus te hem, wat van Fleisch geboren wordt, is Fleisch. En wat van Geest geboren wordt, is Geest. Wat van Fleisch geboren wordt, wordt niemals nicht ändern. Also, dan moet wie am Geest geboren worden. En dit is de nieuwe geboort, wo Jezus van reden deed. En Jezus zegt in Nicodemus, dat deze geboort is niet een physische geboort, dit is een geestliche geboort. Dat poort van ons, wat er nicht te zijn is. Dat is zo als de wind. En dit is dat poort van een mens, wat er nicht sterven deed, wann sein Körper auch gestorben hat. Also wer kann sich das nicht verstehen? Und wo wird ein Avada geboren worden? Und das kriegt, was Nicodemus weiter will. Hei wie ein Pharisäer, hei wie utiliert, hei wie ein klüger Mann. Aber wer kann verstehen, was in der geistlichen Welt passiert hat? Und wo wird ein Avada geboren worden? Also, Jesus sagt Nicodemus dann so steht, in Vers 15. Dat al die, die aan hem blijven, dat eeuwige leven hebben. God is de wereld zoveel weet, dat hij zijn in eenzien zin geeft. Dat al die, die aan hem blijven, niet verloren gaan, over dat eeuwige leven hebben. Wils God checkt zijn zin niet in deze wereld om die te rechten, over dat de wereld durch hem kan geraakt worden. Wer aan hem blijft, wordt niet gerecht worden. Wer aber niet blijft, is al gerecht. Wils hij niet aan dem nomen, von Gott seinen einzigen Sehen gleift. Also dort ist nicht wort wie daunen. Dort ist an wem wie gleife. Wort der Unterscheid wort mache, als wie gerat oder verdammt wurde. Und wir haben alle eine Gelegenheit, diese Notrecht anzunehmen. Dort Jesus ist gekommen,
Und sie sind wahrzunehmen, mit sie